Hoe meer als een stuk natuur dat verdwijnt. Ze denken alleen aan hun eigen belang. Ze zijn bezig deze planeet onbewoonbaar te maken. Ze maken ons met hun reclame wijs dat we niet kunnen leven zonder een boel dingen die...

Wat willen ze eigenlijk? Tussen industrie en de welvaart en ik omdraaien. Ik capituleer niet voor een halve zachte die het in zijn hoofd heeft gehaald op de natuur te gaan redden. Het kan dus. Als ze maar willen. En als ze niet willen, dan moeten wij ervoor zorgen.